Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Het Nordic String Quartet, dat in 2013 werd opgericht, speelde het strijkkwartet nummer 3 in Beschoot van Peter Arnold Heisse. Alleen maar Scandinavische componisten dus vanmorgen in de ochtendeditie bij de Concertzender. Zo ook de Noor Johan Svensson, die zijn carrière begon als violist, maar op het conservatorium van Leipzig kreeg hij interesse in compositie. En toen was hij inmiddels 25. Later werd hij ook dirigent. Van Johan Svensson nu zijn vioolconcert opus 6 in Aschgroot met violiste Marianne Thorsen en het Philharmonisch Orkest van Bergen.

Violiste Marianne Thorsen, zij was de soliste in het Vioolconcert Opus 6 in Aagroot van Johan Svensson. Het orkest, het Philharmonisch Orkest van Bergen. Dit is de ochtendeditie van de Concertzender, vandaag gewijd aan Scandinavische componisten. En wie komen er dan nog meer? Johan August Söderman en, een bekende naam, Jean Sibelius. Kijk op onze website concertzender.nl of in de app voor meer informatie. Johan Halvorsen kwam uit Noorwegen, een prominent componist van de generatie na Edvard Grieg. Het Philharmonisch Orkest van Bergen speelt nu zijn eerste symfonie in E-klein van Johan Halvorsen.

Janine Jansen, zij was de soliste in het vioolconcert opus 47 in D-klein van Jean Sibelius. Klaus Mäkelä dirigeerde het Philharmonisch Orkest van Oslo. Het slot van onze ochtendeditie hier bij de Concertzender, deze week samengesteld door Egbert Randwijk, bedankt aan Muziekweb. Morgenochtend vanaf 7 uur zijn we weer paraat, dan beginnen we het werk van Antonín Rajtja. Voor meer informatie over de muziek van vandaag, de speellijst bijvoorbeeld, kijkt u het best op onze website concertcenter.nl of in de app. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sanssouci. In Sanssouci proberen we zuinig te zijn met topstukken. We willen niet dit jaar al alle grote klappers laten horen. Er moet ook plaats zijn voor onbekende meesters en onbekende muziek van bekende meesters. Maar vandaag trekken we dan toch wat meesterwerken uit de kast. We horen 3 strijkkwartetten van Joseph Haydn, waarvan 1 heel bekend. We beginnen met een vroeg werk, het kwartet in A groot, opus 9, nummer 6. De serie werd in 1769 uitgegeven.

Dit was de Russische pianist Lev Oberin die de laatste drie delen uit Tchaikovsky's cyclus The Seasons Opus 37 bis speelde, opgenomen in 1957. Nu heb ik een opname van Oberin die ook heel mooi is, een live opname die hij maakte van Rachmaninoff's tweede pianoconcert Opus 18. Oberin was een pianist die heel rustig achter de vleugel zat, met heel weinig beweging. Het is heel bijzonder wat we horen in deze opname. Zeker voor een live opname uit 1957. Een mooie toon, ondanks de oude opname, en heel steady tempo zonder overdreven dynamiek. Je hoort hierdoor de grote lijnen in dit heel populaire werk. Eigenlijk vergelijkbaar met de bijzondere opname van Rachmaninoff zelf. Ik zal u willen adviseren om dit te beluisteren met de bijbehorende film op YouTube. Uniek om te zien hoe hij speelt. U vindt de link op de app van de concertzender On The Match Point. U hoort nu het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door het Japan Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Akio Watanabe en natuurlijk met Lev Oberin aan de piano. Een live uitvoering uit 1967.

U hoorde het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, gespeeld door Lev Oberon met het Japan Philharmonic Orchestra, gedirigeerd door Akio Watanabe. Een live uitvoering uit 1967. Er is nog net tijd voor een opname van het eerste deel van het Springsonate nummer 5 van Beethoven, gespeeld door Lev Oberon en David Oistrakh, viool.

U hoorde het eerste deel van de vijfde sonate voor viool en piano van Beethoven, gespeeld door Lev Oberon en David Oistrakh. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres, jeffreymadge@concertcenter.nl. Er is nog net tijd voor een opname van Oberon.

Dit is de Concertzender met In de Schijnwerper. Vandaag aandacht voor de dirigent Fritz Rainer. Die leefde van 1888 tot 1963. Hij werd geboren in Boedapest en hoopte carrière te maken in Amerika. Al in 1922 stond hij voor een Amerikaans orkest en in zijn laatste 10 jaar was hij chef-dirigent van het Chicago Symphony Orchestra. Ondanks zijn liefde voor Amerika dirigeerde hij vrijwel uitsluitend Europese muziek en, zoals bij zoveel dirigenten, geeft zijn discografie een zeer onvolledige indruk van zijn repertoire. Daarom hoort u hem nu in opname met Amerikaanse orkesten voor radiostations, waarvan hij meer mogelijkheden kreeg dan van platenmaatschappijen. Hier is allereerst van Maurice Ravel de orkestversie van Le Tombeau de Couperin en Fritz Rainer dirigeert het NBC Symphony Orchestra.

Gott ist der Recht, Gott ist der Recht, Gott ist der Recht.

En wij gaan door met Sonate in D-klein, BWV 964, uitgevoerd door Christiana Gaudio op klavercimbel.

Wij gaan door met de derde vioolsonate, C-groot BBV 1005, maar niet voor viool solo, maar bewerkt voor luit, argloed wordt die genoemd, en gespeeld door Alon Sariel.

U hoorde de derde sonate voor viool solo, maar in de bewerking voor luid en uitgevoerde Alain Sériel. Govert-Jan Bach en Hans Meerman, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Welkom luisteraars. Het Oranjewoud Festival staat weer voor de deur, want het is bijna Pinksteren. Straks in Actueel hoort u er meer over. Verder komt celliste Bijtske Verheij live spelen hier voor ons. En verder vertel ik u dat er een nieuwe reeks van The Story is. En dat is een serie over het verhaal achter een bekend muziekwerk. En The Story, de nieuwe serie, opent met een voorstelling over de Parijse jaren van Igor Stravinsky. Operazangeres Francis van Broekhuizen als verteller maakt samen met concertprogrammeur Joris Nassenstein en met het Fion Orkest een reis naar het Parijs van de 20e jaren. Centraal staat de vriendschap tussen Stravinsky en Diaghilev, de impresario van de fameuze Ballet Russe. Maar het gaat ook over de legendarische danser Vaslav Nijinsky en choreograaf Mikhail Fokin. De relaties, de schandalen, de vernieuwingsdrang. De première van Le Sacre du Printemps is natuurlijk onontkoombaar in deze voorstelling en beleeft u als het ware mee in deze voorstelling met sopraan Francis van Broekhuizen. Donderdag 28 mei om 7:15 in de grote zaal van het Concertgebouw.

uit het concerto Armonico van Unico Wilhelm van Wassenaar hoorde u het deel Vivace, uitgevoerd door Mike Ventros en La Sfera Armoniosa. De live presentatie van het nieuwe album in hun serie Hollandse Meesters, dit keer met muziek van Henricus Albicastro, zal plaatsvinden in Leiden in de Lokhorstkerk, vrijdag aanstaande 22 mei om 19:30. De Amsterdamse Michael Moore wordt geroemd om zijn prachtige toon op klarinet en altsax. Met zijn Universe Quartet wijdt Michael Moore zich aan ballads en dedications, twee muzikale vormen die veel vrijheid bieden. Met zijn kwartet, naast Moore ook bestaande uit Guillermo Celano op gitaar, Omer Govreen op contrabas en Onno Govaert op drums, speelt Moore zowel nieuw als vroeger werk. Moore combineert het beste van verschillende werelden. De finesse van de Amerikaanse jazztraditie en de anarchie van de New Dutch Swing met de eigenzinnigheid van volksmuziek uit alle windstreken. De in Californië geboren rietblazer is actief in de Amsterdamse jazzscene als componerend lid van ICP Orchestra, als leider van eigen bands en als eigenaar van het label Ramboy. U hoort Michael Moore, Universe Quartet, donderdag 28 mei om 20:30 in het Bimhuis te Amsterdam.

The Big Hurt van Michael Moore. Het Michael Moore Universe Quartet is donderdag 28 mei in het Bimhuis in Amsterdam. Construct is de plek waar jonge makers experimenteren, onderzoeken en vernieuwen en gezamenlijk werken aan nieuw repertoire. Op donderdagavond 21 mei is er nieuwe muziek van Matthäus Godlewski, Leva Raubeit en Ling Yang Yang te horen in de grote zaal van het Corso Theater aan de Prinsessenstraat 42 in Den Haag. De toegang is gratis. Construct is een samenwerking tussen HIIT, dat was vroeger Slagwerk Den Haag, en studenten van de afdelingen Slagwerk, Compositie en Sound Art van het Koninklijk Conservatorium en Corso. Matthäus Godlewski schreef de One Minute Symphony voor het residentieorkest. Van hem nu het pianowerk Iris.

0: Dat was Iris van componist Matthäus Godlewski, uitgevoerd door Mitei.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Veni Creator Spiritus, kom Schepper Geest, is een traditionele Gregoriaanse Pinksterhymne die wordt toegeschreven aan de 9e eeuwse Frankische Benedictijn Rabanus Maurus. De hymne wordt in de getijden gezongen tijdens de terts en de vespers van Pinksteren. Ook wordt de hymne gezongen bij diaken, priester en bisschopswijdingen, bij vormsommissen en door de kardinalen tijdens de intredeprocessie in de Sixtijnse kapel bij aanvang van een conclaaf. In de komende aflevering van Die zang een lied, hier op de Concertzender, op Pinksterzondag om 11 uur 's ochtends, hoort u een aantal uiteenlopende versies van voor deze tekst gecomponeerde werken. Van devoot, diep religieus naar wereldlijk. Zoals bijvoorbeeld deze. U hoort Jesse Norman.

0: Jesse Norman. Met Dalton Baldwin aan de piano zong de spiritual Every Time I Feel the Spirit. Komend weekend gaat het Oranjewoud Festival plaatsvinden in Friesland, in Heerenveen. En ik heb, in Oranjewoud natuurlijk. En ik heb de directeur van dit festival aan de lijn, Joram Ischewitsch. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Joram, het dreigt mooi weer te worden, of althans heel geschikt festivalweer.
1: Ja, ik vrees het ook.
0: Ja, dat is wel een belangrijke factor, lijkt me. Als ik naar het programma kijk, het is fantastisch wat jullie allemaal geprogrammeerd hebben. Mij valt op dat er ook veel akoestische installaties, voorstellingen zijn. Bijvoorbeeld een klankobservatiepost op zaterdag. Ja. Wat is dat precies?
1: De Kaleidofoons. Dat is eigenlijk op alle dagen. Dat is een collectief decor sonore uit Frankrijk. En die hebben een aantal jaar geleden een aantal fantastische sculpturen gemaakt die niet gericht zijn op het produceren van geluid, maar juist het luisteren naar de omgeving op een manier die je normaal gesproken niet kunt doen. En ze hebben zich laten inspireren door die apparaten die ze tussen de twee wereldoorlogen in de Interbellum in Engeland hadden staan, onder andere, om vliegtuigen van ver te kunnen horen. En dat waren enorme konische objecten. En dan kon je dus veel beter naar de omgeving luisteren. Nou, dat hebben ze gebruikt, dat concept. Omgezet naar echt hele mooie, heel verschillende installaties die je als bezoeker kunt bedienen ook. En dan krijg je een stethoscoop in je oren. En dan hoor je dus dingen die normaal gesproken aan je aandacht ontsnappen. En in die zin, omdat je het kunt bedienen en richten, creëer je eigenlijk je eigen compositie.
0: Ik zag ook dat het op het dak van het Museum Belvedere staat.
1: Dat klopt, dat is vrij gedurfd. Maar ze zijn al heel ver met het bouwen. En Strijdbas van Rijswijk, dat zijn de gastcuratoren van de programmalijn rond locatiemuziek, want daar valt dit onder. Die hebben toestemming gekregen om op het dak van Museum Belvedere een installatie te bouwen dat als een soort observatiestation fungeert, waarmee je ook weer de omgeving kunt horen. Maar daar komt juist weer heel veel technologie bij kijken. Maar ook live optredens van een aantal koperblazers die op bootjes heen en weer varen en de carillon van Heerenveen van het stadhuis is te horen, is verwerkt. Dus een combinatie van geluiden die op dat moment plaatsvinden in de omgeving, voorgecomponeerde muziek en live muziek.
0: Ja, zo zijn er van een tal van hele bijzondere voorstellingen. Althans, zo lijkt het mij als ik naar dat prachtige, overvolle programma kijk. Er zijn natuurlijk, ik zie een Luna van Leeuwen, die tweede in het Oscar Bakconcours is geworden. Die treedt op Bibi Suryadi, Hannes Minnaar, Kaarslichtconcert, prachtig. Maar bijvoorbeeld ook
1: Niet te vergeten.
0: Wat zeg je?
1: Avia Vital. Een geweldige mandolinespeler. Die komt ook, denk ik, heel, heel trots op dat hij naar het festival komt. Kwartetten, Cator Arot en Cator Danel, die komen samen in Enescu spelen, dat octet onder andere. Als jij maar begint, het is inderdaad overvol. Maar dat vind ik nou juist zo leuk. En ook de breedte van het programma.
0: Heel breed. Is het makkelijk om gerenommeerde artiesten naar je festival te krijgen in Oranjewoud?
1: We zijn er natuurlijk al een tijdje. En je merkt dat heel veel muzici, zeker muzici van het buitenland die het festival nog niet kennen, die kijken natuurlijk naar de programmering van het jaar daarvoor. En dat helpt. Dus dan staan er hele mooie artiesten en muzici op. En dan zijn ze geïnteresseerd. We hebben best wel een rijtje aan sterren langs hebben gekomen. Soms moet je ze wat overtuigen. En soms zijn ze juist dolblij dat ze eindelijk aan de beurt zijn. Dus het is wisselend.
0: Maar jullie, in feite bouwt je reputatie elk jaar verder op met deze mooie lijst van artiesten. De reguliere bekende kwartetten en solisten, die sla ik even over. Ik ga even naar de bijzondere dingen die mij opvielen. Bijvoorbeeld de vegetarische jachtkantaten.
1: Ja. Ja, dat is, die bijt het spits zo'n beetje af. Ze zijn vrij aan het begin. Dat is een collectief, heet het Kofferbak Collectief. Met onder andere Klaantje van Veldhoven, René Bekkers, de accordeonist, en de bariton Matthijs van der Woerd. Dat is een soort, volgens mij, maar ik kan het mis hebben, is dit ook in coronatijd ontstaan. Een soort mobiele programma waarin ze, daarom heet het ook Kofferbak, ze zingen en spelen en de jachtkantaten van Bach. Althans, daar is het op gebaseerd. En maken er een soort theatrale versie van. Het is dus wel klassiek, maar er zit theatraliteit bij en natuurlijk ook wel een knipoog.
0: Ja, ze hebben hun eigen draai er aangegeven. Ja, het ontbreekt aan tijd om nog op veel andere dingen in te gaan.
1: Jammer,
0: hè? Ja, het is een fantastisch programma.
1: Wel uren doorgaan.
0: Zijn er nog kaarten? Nog even?
1: Ja.
0: Belangrijk.
1: Nou, daar moet ik bij zeggen, we zijn vorig jaar overgestapt op passepartouts. Ja. Maar de passepartouts van zaterdag zijn uitverkocht. En die van zondag bijna zijn er nog iets van 6. Op honderden. Dus dat is echt bijna op. Voor maandag zijn er nog wel paspartouts. En voor de twee hoofdpodia, en dat zijn hele fantastische artiesten, waaronder dus Arrot en Lucie Horst en Thomas Oliemans, daar zijn nog wel kaarten voor.
0: Jullie...
1: Er is enige druk achter, maar het is zeker nog niet uitgekomen.
0: Ja, rennen naar de website en snel nu boeken, luisteraars. Maandag eindigt het met een fantastische dance-event, Jungle by Night.
1: Klopt.
0: Dus ook dat kun je verwachten. Ik wens je een fantastisch succes, Joram. En fijn dat je in deze drukte nog even ons te woord wilde staan.
1: Graag gedaan en succes met de uitzending. En jullie hebben volgens mij nog een heel mooi nummer.
0: Gaat nu komen.
1: Ja.
0: Dankjewel. Dag.
1: Oké, dag.

0: Tomorrow Eyes van Martin Fonse. En ook hij treedt zondag op het Oranjewoud Festival met zijn Voice Orchestra.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Op zaterdag 23 mei speelt het ensemble Schoonbroem in het pittoreske kerkje van Schipluiden, het Woudkerkje, om 8:00 s'avonds een programma met de titel Maakt onbekend, onbemind. Martin Rood op traverso, Viola de Haag op cello en Menno van Delft op klavecimbel laten horen dat minder bekend repertoire beslist niet minder de moeite waard hoeft te zijn. Het ensemble Schoonbroem neemt u mee naar de tweede helft van de 18e eeuw, met muziek van componisten die misschien niet dagelijks worden geprogrammeerd, maar wel verrassend rijk en overtuigend klinken. Uit hun cd Out of the Shadow of the Masters hoort u nu sonata in E. Klein, in E groot bedoel ik, voor fluit en basso continuo, het Allegro van Friedrich Hartmann Graf.

De sonate in E groot voor fluit en basso continuo van Friedrich Hartmann Graaf werd uitgevoerd door ensemble Schönbrunn, dat zaterdag om 8:00 in de kerk van 't Woud in Schipluiden een concert geeft. Het VU-orkest onder leiding van Arjan Tien presenteert de wereldpremière van componist Jesse Passenier. Passenier is de winnaar van de Rogier van Otterlo Award 2017. In Fight for Light smelten elementen van klassiek en jazz samen in een orkestrale context. Passenier verkent de grenzen van de soloconcerttraditie met concerten voor piano en slagwerk. Ook klinkt Gershwin's An American in Paris. Het werk waarin Gershwin zijn eigen ervaringen als Amerikaan in Parijs heeft verwerkt in een symfonisch gedicht, compleet met taxihoorns en veel jazz-invloeden, wordt een energiek beeld geschetst van de Franse hoofdstad door de ogen van een Amerikaanse wandelaar. Driemaal is het concert te horen, namelijk eerste Pinksterdag, 24 mei, in Theater aan het Vrijthof in Maastricht, vrijdag 29 mei, in Studio 1 aan de Heuvelaan in Hilversum, waar ooit de VARA-studio's waren, en zondag 31 mei in Musisacrum in Arnhem. Kijkt u voor info en kaartjes op htvu-orkest.nl.

Het blues team uit Gershwin's An American in Paris, gespeeld door het London Philharmonic Orchestra. Sara Correia brak op 13-jarige leeftijd door met het winnen van de Grande Noite do Fado. En inmiddels behoort ze met 3 albums, een Latin Grammy nominatie en meerdere hits tot de grootste stemmen van Portugal. Samen met haar band creëert ze een indrukwekkende liveshow, geïnspireerd door de ervaringen die ze tijdens haar wereldreis heeft opgedaan. Haar nieuwe album heet Liberdade en is haar meest persoonlijke en traditioneel fadista werk tot nu toe. In haar show staat deze nieuwe muziek centraal, maar dat wordt aangevuld met haar bekende hits zoals Quero e Viver, Chegou Tão Tarde en Porque do Fado. Sara Correia treedt op vrijdag aanstaande 22 mei in het Muziekgebouw Eindhoven om 19:15.

Era o Adeus van en door Sara Correa, die vrijdag optreedt in Eindhoven. Dit was Concertzender Actueel voor vandaag. Fijn dat u weer luisterde. Mijn naam is Dorothee Forma. De techniek werd gedaan door Max Gizero en Wijnand de Groot. Productie ging door Jelle de Jong en de opname voor social media werden gemaakt door Rita Paiva. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, maar dan met Stef Lokin. En dan graag tot dan en ik wens u nog een hele prettige dag en tot volgende week. En in komende week neemt u even de tijd om vriend te worden van de Concertzender. Want we zijn heel blij met u. En niet alleen dat, we hebben u ook hard nodig. Als u naar de website gaat van concertcenter.nl, dan ziet u precies hoe u in een vloek en een zucht van ons een vriend kunt worden. En dan hoort u er helemaal bij. Graag tot ziens.

Bonde. Je hoorde Ray Cooder met de Afrikaanse legende, de zanger en gitarist Ali Varkatoure. En je voelt de wortels van de blues en de R&B en nog veel meer. We gaan naar de Big Easy met drummer Ali Jackson. Hier is Cachita.

De Sea Jam Blues van het Johnny Hodges septet. En je hoorde onder andere Ray Nance. En Hodges was jarenlang een van de grote solisten van het orkest van Duke Ellington. Hier zijn Willy Colon, een zanger, acteur en ook nog een blauwe maandag presidentskandidaat van Panama, Ruben Blades. Het verhaal van Pedro Navaja.

0: ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson.
1: Willy Colón and Ruben Blades. Pedro Mafaya.
2: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

Dizzy Gillespie, aartsvader van de Bibel, zwierf een groot deel van zijn leven over de wereld met een soort toverstaf ter grootte van een wandelstok om het verstrijken van de tijd te bezweren. Hij noemde het ding consequent My Rhythm Stick. De zelfgemaakte klepel eindigde zwevend aan het plafond in een jazzclub ergens in de wereld. Eigenlijk net als zijn geniale baas. Ooit zal het allemaal wel eens afgelopen zijn, maar dat overziet ons brein niet. Althans, nu nog niet. Bovendien is de kans vrij groot dat er net zo goed ergens anders ook een willekeurige planeet miljoenen rondjes draait om een al even willekeurige zon. Mocht dat al een definitie van tijd opleveren. Misschien schuilt er daarom ook juist troost in de onverbiddelijkheid van de klok. Laid back, er precies bovenop, aan de achterkant, recht in het midden, lekker voorin. Er bestaat in de jazz een heel jargon enkel om de tijd zo nauwkeurig mogelijk te duiden. Voor oudere muzikanten een doorleefde grap, voor jongeren een onbegrijpelijk raadsel. He thinks it's about what he plays. That's as much notes as I played my whole career. Verzuchtte Sweets, Harry Sweets Edison, eens na het horen van de zoveelste onnavolgbare virtuoze solo van een piepjonge Wintermarsalis. 1995. Ergens in Zwitserland deel ik een kleedkamer met de legendarische trompetist Doc Cheatham. Doc komt uit 1905 en reist fit als een hoentje nog immer de hele wereld over met een koffer vol muziek, goede moed en prachtige verhalen. De ouders van Adolphus Anthony hadden aanvankelijk een degelijke carrière als apotheker voor hem op het oog, maar het lot besliste anders. De bijnaam Doc zou bij hem blijven. Ik ben nog een broekie en hang als verdoofd aan zijn lippen. Doc zit vol mythische verhalen over voormalige werkgevers als Billie Holiday en Count Basie, of over hoe hij in de jaren 20 wel eens inviel voor Louis Armstrong. Na een tijdje is de pauze voorbij en moet Doc zijn stortvloed aan anekdotes en terloopse wijsheden jammer genoeg afronden. Weet je wat het is, klinkt het plots op samenzweerderige toon. Ik ben nu 90 en word zo langzamerhand toch een beetje moe. Ik doe dit nog 10 jaar en dan ga ik lesgeven. 2 jaar later blaast Doc zijn laatste chorus. We zijn aan het repeteren. Aan de muur tikt een klok. Met meedogenloze zekerheid wordt de tijd opgedeeld in overzichtelijke seconden. Mijn vader had een aparte verhouding met de tijd, of liever gezegd met de klok. Voor hem was de klok heilig. Het ergste wat je jezelf of een ander aan kon doen, was te laat komen. Hij leefde oprecht bij het adagium beter een uur te vroeg dan een minuut te laat. Het zou de rest van mijn leven van pas komen, dat wel. Op de grote vaart leef je de hele dag in ieders tijd. De verklaring voor mijn vaders obsessie was even vreed als eenvoudig. Ze waren thuis met 8 geweest tijdens de oorlog. Als er iemand te laat voor het avondeten kwam, werd het bord door iemand anders leeggegeten en ook nog afgelikt. Natuurlijk mochten wij jaren later thuis nooit zeggen dat we honger hadden en kreeg je op je donder als je meer opschepte dan je lustte. Trouwens, ook als je te laat kwam. Tijd is tijd. Het is een vreemde gedachte, maar mijn vader stamt uit dezelfde tijd als de Bibop. Als hij geboren wordt en Europa in brand staat, voltrekt zich aan de andere kant van de oceaan een culturele revolutie. Licht jaren verwijderd van de schamele boerderij van mijn familie, wordt op 52nd Street in New York City de Bibop uitgevonden en eist een nieuwe generatie luidruchtig haar plek op. Bird, Diz, Monk en vele andere twintigers swingen tegen de klippen op en verkennen de grenzen van het bestaan op alle denkbare manieren. De ene tijd is de andere niet, ook al is het tegelijkertijd. Mijn arme vader is ook al te vroeg met sterven. Hij overlijdt voordat hij oud kan worden aan 2 fatale ziektes. Op mijn dressoir staat een piepklein fotootje. Daarop lig ik zacht in de armen van de iets wat steile, lieve man. Het is eind jaren 60 en ik schaterlach. We hebben alle tijd.

Bob Wallace en de Storyville Jazzman met de klassieke Willie the Weeper. Tijd voor een misschien wel wat onderschatte zangeres, Anita O'Day. Ze leefde het leven met de jongens. Rock'n'roll, maar dan in bebop met alles erop en eraan. Hier is Love for Sale.

Lee Willy en Bobby Hackett. We blijven nog even in de zangeressen met Catherine Russell. Alhoewel, dit is een heel ander type zangeres. En zij zingt vanuit het oergevoel wat zo belangrijk is in New Orleans. Going back to New Orleans.

Catherine Russell, zoals altijd dicht tegen de roots music aan. En dat brengt ons bij het einde van weer een aflevering van Congo Square Radio. We gaan zo meteen besluiten met Cannibal Adderley en de plaat Something Else, met onder andere Miles Davis. En dit hele project was in feite een cadeautje van Miles aan Cannibal en we horen de titelsong. Je kunt alle informatie en eerdere programma's terugvinden op worldofjazz.nl en ook deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Mijn naam is Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer.

Dag luisteraars, Duke Ellington en let op, aflevering 300. Al 300 afleveringen is Louis Tavecchio bezig met het werk en het leven van Duke Ellington. Een prestatie van formaat. Vandaag het Chico Hamilton Quintet met The Original Ellington Suite, opgenomen op 22 augustus 1958. Het is een bijzondere sessie met hele vroege opnamen van Eric Dolphy. Hij speelt altsax, dwarsfluit en klarinet. De overige muzici zijn drummer en leider Chico Hamilton, cellist Nate Gershman, gitarist John Pisano en bassist Hal Gaylor. We beginnen met een ingetogen versie van In a Mellow Tone. Solo's van Dolphy op fluit en gitarist Pisano. In Dolphy's altsax solo In a Sentimental Mood is de invloed van altsaxofonist Charlie Parker op zijn toon en frasering heel goed te horen. Dolphy's subtiele fluitsolo past naadloos in een bijna kamermuziekachtige uitvoering van I'm Just a Lucky So-and-So. In Just a Sittin' and a Rockin' speelt Dolphy een prachtige inventieve bluesy solo op altsax. Karakteristieke fraseringen en hoge notenaccenten. Dolphy is speels en invectief te horen op fluit in Everything But You. Begeleid door de cello van Gershman en gitaaraccenten van Pisano, die ook een mooie solo speelt. Drummer Hamilton en bassist Gaylor leveren bescheiden maar effectieve bijdragen.

in C van Terry Riley. U hoorde de interpretatie van celliste Maya Beiser voor cello, loops, elektronica en zang, aangevuld met percussie van Shane Shanahan en Matt Kilmer. Deze aflevering op de concertzender van de vorige eeuw werd samengesteld door Jos Kleintjes.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijd. In het komende uur hoort u drie zeer verschillende werken die één belangrijk gegeven gemeen hebben. Alle drie zijn ze geïnspireerd op de atoomaanval op Hiroshima in 1945. Natuurlijk hoort u het bekende werk van Krzysztof Penderecki, maar er staat meer op het programma. De eerste componist die deze daad van vernietiging in muziek omzette was de Japanner Masao Oki. In 1953 componeerde hij zijn Hiroshima-symfonie. Naar huidige maatstaven is het een enigszins traditioneel werk, maar aan expressiekracht ontbreekt het niet.

delen uit de Hiroshima Symfonie van Masao Oki werden uitgevoerd door het New Japan Philharmonic onder leiding van Takuya Iwasa. Even beeldend is het oratorium Voiceless Voice in Hiroshima van Toshio Hosokawa. In dit werk worden minder explosieve effecten gebruikt. Het is eerder de vertwijfeling die wordt gesuggereerd. Slechts bij uitzondering zijn harde klanken te horen.

Dit is de Concertzender. Terra Incognita. Een luisterpost in het onbekende landschap van de kleine onafhankelijke labels. Ontspan het oor en ontdek de luister.

Welkom in Terra Incognita, het podium van de concertzender voor muziek van de kleine indie-labels in allerlei landen. Dit is aflevering 237 en de opening was voor Cinivoda, een gezelschap uit Melbourne in Australië. Drijvende kracht is de Poolse Ola Milena. We hoorden de single Mama, die in 2018 uitkwam op het label Dreaming Waters. Dit uur weer een kaleidoscoop van genres en stijlen met wat accenten op bluesmuziek. Nieuwsgierig? Laat je verrassen. Malcolm Holcomb is een invloedrijke Amerikaanse bluesperformer. Met zijn kenmerkende rauwe stem is hij direct herkenbaar. Drank en drugs waren zijn maatjes. Hij overleed eraan in 2024. Maar zijn muziek leeft voort. Hier horen we hem met een nummer over de maandelijkse droom van het loonstrookje. Ride in the money train.

Muziek van de talentvolle frontvrouw van Throwing Muses, Kristin Hirsch. Tegenwoordig is ze veel op de solotour. We hoorden haar nieuwe single Sundial, die eerder dit jaar verscheen bij Fire Records. En daarvoor de muziek van de Schotse componist Andrew Wasilik, samen met Field Music, oftewel de broers David en Peter Brewis. Andrew Wasilik komt later in dit programma nog een keer langs. We hoorden een opname voor Claypipe Music. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op de gidspagina van concertzender.nl of in de gratis app. Grayson Capps komt uit Alabama. Hij maakt al heel wat jaren muziek en is een echte verhalenverteller. Hij was in 2017 al in dit programma te horen met zijn bekendste nummer Love Song for Bobby Long. Hier is zijn nieuwe single, My Body, blues waar je vrolijk van wordt.

vibe.

Een song over eenzaamheid. Opgenomen door Anna Kelvey samen met de hypnotiserende stem van Laurie Anderson. Een opname voor het label Royal Potato Family. Je moet het maar verzinnen. En daaraan vooraf waren we even in Montreal met het Canadese indie rock trio Half Moon Run. Tuletar is een naam die afgeleid is van de godin van de wind in het Finse epos Kalevala. Tuletar staat voor vier zangeressen die wel vaker langskomen in dit programma. Hun muziek wordt wel gekarakteriseerd als vocal folk hop. Dat houdt in dat alle geluiden, inclusief zware bassen en drumbeats, met hun eigen stemmen gemaakt worden. Ontdek de luister. Kon kopian kasin mie tulehen tuuli kohan

Man, ritmische voet en gitaar. Oervorm van de blues. Zo kennen wij hem niet. Ik heb het over Tony Joe White, die onder andere bekend werd door het gladjes geproduceerde Steamy Windows. In 1970, het jaar van deze opname, ging het allemaal wat soberder. We hoorden Stockholm Blues. En het instrumentale stuk daarvoor komt op naam van Venabond, een multi-instrumentalist uit Londen. In de nu volgende track horen we de pedal steel gitarist Spencer Cullum. Geboren in Engeland en woonachtig in Nashville. Hij slaat een interessante brug tussen de Nashville sound en Britse folk en psychedelica.